0: die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
1: Apparently the best writing comes straight from the heart.
2: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Counting down. De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33.
3: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio.

0: landelijke christelijke radio zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: geregeld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
8: The Weekendshow. The Weekendshow.
0: Guard Radio. Je radio leeft weer.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives, so check it out, The Gospel Truth on God Radio there.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En ik ben verheugd om jullie weer te mogen verwelkomen bij weer een geweldige les. En de weken gaan hard. We zitten alweer in les 1 vers 16. Nee, niet 1 vers 16. Les 1 vers 16, dat is van een nieuwe Bijbelboek. We zitten alweer in les 1.16. En je vorige les was echt heerlijk. Het was gewoon een mooie les over onze positie bij de Vader. Hoe we gewoon tot hem mogen komen in alle vrijmoedigheid, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing. Hoe we kinderen zijn geworden van de Allerhoogste God, man. En dat is zo powerful dat je weet dat je een kind bent van God. En omdat onze positie is veranderd, kan ook onze houding veranderen. En hoeven we niet meer op een slaafse manier in angst en vrees en beven voor hem te komen. Maar gewoon vrijmoedig. We kunnen gewoon vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn, maar op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hè? Vanwege de genade en de goedheid van God. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar vanwege die genade mogen we het ook omarmen. En we mogen gewoon zeggen, als God zegt dat ik rechtvaardig ben, ben ik rechtvaardig. En als hij zegt dat ik goed genoeg ben, ben ik goed genoeg. En als hij zegt dat ik tot hem mag komen in vrijmoedigheid, dan mag ik dat en dan doe ik dat ook. En dan ga ik met opgeheven hoofd, in alle respect en ontzag. Maar man, dan ren ik naar mijn papa. En zo, dat is mijn relatie met God. Ik ren gewoon naar de Vader. Elke dag weer opnieuw zeg ik, hallo papa. Dank u wel voor een nieuwe dag en dank u wel voor uw genade. U bent een goede God en ik hou zoveel van u. Zoveel. Halleluja. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u papa bent, dat u vader bent. Dat u niet alleen maar God almachtig bent. Hè? Voor zoveel religies noemen zij u alleen maar God almachtig. En klopt, u bent God almachtig. Maar u bent ook vader. En u bent onze vader. Wij kunnen uw vader noemen en dat maakt het heel intiem en heel persoonlijk. En daar zijn we zo dankbaar voor. We hadden u ook gediend als u alleen maar God almachtig geweest had geweest. Maar u bent ook vader en daar zijn we zeer dankbaar voor. Vader, dank u wel. Wat een zegen, wat een genade, wat een goedheid en wat een liefde. Dank u wel dat we zo'n positie hebben verkregen en dat we nu vanuit die positie tot u mogen gaan komen in alle vormen. Gewoon vanuit vrijmoedigheid, vanuit geloof, in waarheid, in identiteit. Dank u wel. U bent een goede God, u bent een goede God. Ik kan niet anders zeggen, u bent gewoon een goede God. Ik zou het liefst in tongen willen bidden, want ik heb geen woorden om uit te drukken hoe goed u bent, vader. U bent een goede papa. U bent een goede papa. Die brandoso torrekia la lamando. Rekebri ielele mandoro chocuraya lamando sotorokoronde de kete. U bent mijn vader. U bent mijn vader, halleluja. Ki branda ya la lamanda ya la lamando rokoronde de kete. Hilili mandoro chotoria la lamando. U bent mijn vader. U bent God, maar u bent ook mijn vader. En dan wil ik u verloven en prijzen, halleluja. Halleluja, levende God, levende God. Abba, u bent Abba. Eli, Eli, Eli, Eli. U bent ook Abba. U bent ook Abba. En ik hou van u. Ik hou van u, Vader, in de machtige naam van Jezus. Dank u wel voor deze studies. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor uw vuur. Dank u wel voor uw passie. Dank u wel voor wie u bent. De beste Vader die er maar is. En die er ooit had kunnen zijn. Dank u wel, Heer. Alle eer is voor u in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik kan hier gewoon, nou ja, maakt ook verder niet uit. Weet je, laat mij gewoon lekker mijn eigen feestje hebben. En als je er niet tegen kan, dan ga ik hier gewoon door. Ik vind het ook prima, weet je. Maar soms dan kom je gewoon zo onder die zalving gewoon terecht van de Heilige Geest. En dan, nou, dan weet je, dan begin je dingen uit te kramen. En je weet gewoon niet meer welke kant je op wil gaan. Maar het is gewoon zo goed, jongen. Hij is zo goed, man. Hij is zo goed. Hij is zo goed, weet je, God is zo goed. Ik weet niet, hij is zo goed. Weet je, hij is voorziener, weet je, hij is beschermheer, hij is geneesheer. Hij is rust, hij is vrede, hij is blijdschap, hij is liefde, weet je. Hij is goedheid, hij is genade, hij is zo goed, hij is zo goed. Zijn goederentierendheid, zijn goedheid en goederentierendheid zullen ons volgen al de dagen van ons leven. We zullen voor eeuwig in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Weet je, ja, hij is zo goed. Hij is zo goed. Te brandaya patiki alalamando rekete shi alalamando. Kurabadireke brando sotoro korea alalamando. Dank u wel, vader, dat u mij altijd verhoort, heren. Dank u wel, vader, dat u bent wie u zegt dat u bent. En dat u doet wat u zegt dat u doen zal. Dank u wel dat u geen God bent die liegt. U bent geen mens dat u liegen zou. U bent te vertrouwen, heren. Als u het zegt, dan is het zo. U spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. U gebiedt het en het staat er, heren. Dank u wel, grote koning. Dank u wel, grote koning. Dat uw woorden altijd voorspoedig zijn en nooit leden tot u weder zullen keren, vader. Dank u wel, vader God. Dank u wel, heren, voor wie u bent. Dank u wel dat u mogen loven en prijzen in vrijheid. In vrijheid, heren. Dat u mogen loven en prijzen tot in lengte vandaag, tot in de eeuwigheid, vader. Dank u wel. Dat u nooit meer van ons zal wijken. Dat u ons nooit zal begeven of zal verlaten. Dat u niemand uit uw hand gerukt zal worden, vader. Dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft, heren. Dank u wel dat al uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. Ik hou zoveel van u, heren. U bent alle lofprijs en alle dankzegging waard, heren. Uw geest die u ons gegeven heeft, vader. Uw goedheid. Het is zo goed, vader. Het is zo goed. Oh, there is so much joy in the presence of the Lord. There is so much joy in the presence of the Lord. U bent zo goed, heer. Ik wil u gewoon danken. Ik wil u danken. Ik heb niks anders dan om te danken, vader. Ik heb niks om te klagen. Ik heb niks om te mopperen. Ik heb alleen maar om te danken, vader. Ik had niet geweest waar ik was als het niet was door uw genade. En als het niet was door uw goedheid. Ik weet waar ik vandaan ben gekomen. Ik weet wat u voor mij gedaan heeft. Ik weet de prijs die u voor mij betaald heeft, heren. Ik weet het. En daarom ben ik zo dankbaar. Ik ben gewoon dankbaar. En daar wil ik u voor loven en prijzen, heer. Daar wil ik de tijd voor nemen, vader, om u groot te maken. Want u bent goed. U bent goed, u bent goed, u bent goed. En u bent liefde. U bent zo mooi. U bent zo mooi. Ik hou van u, vader. Ik hou van u. Ik hou van u, jij. Ik kom tot u in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Halleluja. Man. Snap out of it, man. Snap out of it. Dank u, heer. Halleluja. Ja, die had ik ook even niet aanzien komen. Weet je, de goedheid van God, man. Dan, weet je, dan komt er een bron van levend water uit je binnenste gewoon opwellen, weet je. En dan komt alleen maar dankbaarheid uit je mond en lofprijs. Anyway, laten we naar de les toe gaan, want anders gaat het niet meer goed komen. Maar les 1 vers 16 zijn we terechtgekomen, weet je. We hebben het gehad over de positie die we nu hebben bij de Vader. En we gaan het nu hebben over bidden tot God. En weet je, ik wil gewoon gaan kijken van hoe we nou effectief kunnen bidden tot God, weet je. Want, en ik wil ook gaan ontdekken wat bidden nu eigenlijk is. Want er bestaan zoveel misstanden over. Weet je, de Bijbel leert ons, weet je, dat we constant moeten bidden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 staat, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. Dus we moeten constant bidden. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dan staat er in Efeze 6 vers 18 dat wij in gebed en smeking moeten volharden. Weet je, dus, en wat er gebeurd is, is dat we zijn gaan denken dat we dus constant moeten gaan zweken, dat we moeten gaan smeken bij God en dat we moeten gaan doordrukken, dat we moeten aanhouden, dat we moeten volharden, weet je, om iets gedaan te krijgen bij God. Dat hij wil dat wij zo tot hem bidden. Maar dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Dat is niet wat hij van ons vraagt. Vandaag wil ik het dus met jullie gaan hebben over hoe we dan tot God kunnen bidden en dan ook resultaat mogen verwachten, want weet je wat ik heel veel meekrijg? En ik spreek op heel veel verschillende plekken. En ik spreek in het binnenland en ik spreek in het buitenland. Ik spreek overal, weet je, op de meest bizarre plekken, in allerlei verschillende soorten kerken en denominaties. En wat ik veel meekrijg tijdens kerkdiensten en soms ook gebedsdiensten en zo, is dat het bidden op zich is wel heel mooi. Ik bedoel, ze kunnen prachtige mooie woorden bidden allemaal, weet je. Daar gaat het niet om. En je proeft ook wel het hart daarin. Maar het is vaak niet in lijn met de waarheid. Weet je, en dan geeft dat mij kromme tenen, omdat ik denk van, oh nee, weet je, kom op man, ga in waarheid bidden, weet je. Het zijn gewoon vaak verzoeken van iets dat al lang voorzien is in zijn genade. En in plaats van hem te gaan danken, of het te gaan claimen en te proclameren, vader, dank u wel dat u het al gedaan heeft, we ontvangen het in de machtige naam van Jezus, blijven we gewoon verzoeken alsof hij het nog niet gedaan heeft, en of hij het misschien wel of misschien helemaal niet wil doen. Weet je, we naderen niet tot hem in geloof, we naderen tot hem alsof hij heel ver weg is en niet altijd even bereidwillig is om ons te verhoren. Terwijl we hebben natuurlijk gehad over onze positie bij de Vader. Weet je, wij zijn dichtbij. Hij is dichtbij. Wij zijn dichtbij gekomen. U was ver weg. Maar u bent nu in Christus, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Wij zijn dichtbij bij God. Weet je, soms lijkt het gewoon alsof in het luchtledige allemaal mooie dingen aan het bidden zijn. Weet je, gewoon allemaal impactloze woorden. Weet je, we komen tot hem alsof hij niet bereidwillig is om ons te verhoren. We bidden wel, maar we bidden vruchteloos omdat het gedaan wordt in ongeloof. En ik zeg niet iedereen Weet je, ik ben niet aan het oordelen. Ik ben aan het overtuigen. Ja, dat er een andere manier is. Er een betere manier is om te bidden. Ik heb namelijk ook op die manier gebeden. Dus ik heb ook geleerd van mijn fouten. Want al die gebeden, er gebeurde helemaal niks. En die werden niet verhoord. Er kwamen geen vrucht uit voort. Weet je, dus het is cruciaal om God op de juiste wijze te benaderen. Als een zoon en niet als een of andere smekende slaaf. O God, alsjeblieft als u wilt. O God, wilt u alsjeblieft ingrijpen. Ik smeek dat u een opwekking tot stand zal brengen. Ook zo'n stom gebed. Weet je, jij bent die opwekking, man. Jij kunt nu op dit moment opwekking hebben. Weet je. Maar oké, okay, weet je, of dat ze zeggen van... Heer, kom nu met uw Heilige Geest. Weet je, doop ons nu met uw geest. Weet je, als je al gedoopt bent in de Heilige Geest... hoeft hij niet nog een keer te dopen. Je kunt wel meerdere keren vervuld worden... maar je wordt vervuld met de Heilige Geest als jij gaat focussen op hem... niet als hij gaat focussen op jou, want hij is daar en hij gaat geen kant uit... want de Heilige Geest zal bij u zijn en in u zijn tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet je, of dat je gaan lopen bidden van... ik bid dat u dit doet voor mijn kind en dat u dat zult doen voor mijn tante. Als u dit wilt, als u dat wilt. God, Heere, Vader, God, Vader, God, wilt u dit, wilt u dat? Weet je, hij wil het allemaal wel... Weet je, maar als het niet in lijn is met zijn woord... hebben het helemaal geen zin om die dingen te bidden. En daarna is het ook nog een keertje zo... dat je kunt wel bidden voor je onbekeerde zoon of dochter... maar als die onbekeerde zoon of dochter niet zelf wil bekeren... dan kunnen we bidden tot aan ons wegen, maar dan gebeurt helemaal niks. Jij moet het evangelie verkondigen... en dan op basis van het evangelie om die woorden te geloven en te halen... kunnen ze tot geloof komen en kunnen zich bekeren. Want hoe zullen ze geloven als zij niet horen? Dus je kunt wel bidden van God, God, God, hij wil het wel... maar mensen hebben altijd een keuze. En dus het heeft helemaal geen zin om dat te bidden. Weet je, ik zou eerder zeggen, weet je, bijvoorbeeld als ik voor mij, mijn jongste zoon, die had best wel wat issues en zo. En ik, in het begin was ik van, vader, doe wat, weet je, grijp in zijn leven. Het kan niet zo zijn dat de duivel hem rooft en blablabla, bla, bla, wilt u alsjeblieft wat doen en ga zo maar door. En er gebeurde helemaal niks. Het ging gewoon van kwaad tot erger. Weet je, en toen realiseerde ik me dat ik op een andere manier moest gaan lopen bidden. En toen heb ik toen gedaan, vader, dank u wel dat u een overal toekomst voor me heeft. Dank u wel dat u hem niet uit uw hand laat roven. Dank u wel, vader, dat hij niet uit uw hand geroofd zal worden. Dat u met hem bent, voor hem bent en nooit tegen hem bent. Dank u wel, vader, dat alle plannen die u voor hem heeft, dat de ja en amen zullen zijn. Dank u wel, vader, dat het werk dat u in hem begonnen bent, dat het voltooid zal worden op de dag van onze Heer Jezus Christus. Mijn zoon is van u, heren, en niemand zal hem uit uw hand rukken in de machtige naam van Jezus. Ik loof en prijs uw naam, want hij is meer dan overwinnaar geworden door u. En binnen no time begon mijn zoon dingen te laten. En begon hij te veranderen. En begon hij steeds meer over God te praten. En steeds gepassioneerder te worden. Weet je. En uiteindelijk wilde hij naar de Bijbelschool. En ga zo maar door. Weet je, dit is gewoon de manier waarop je tot God nadert. Maar wat wij doen is, we verdraaien onze stem. En we herhalen vaak onze gebeden. Omdat we bang zijn dat hij ons de eerste keer niet gehoord heeft. Dus we zeggen 1000 keer bidden we voor hetzelfde. Want de eerste keer hebt hij ons niet gehoord. De tweede keer hebt hij ons niet gehoord. Dus we blijven net zo lang herhalen totdat we denken dat hij ons gehoord heeft. Het slaat helemaal nergens op. Maar dat doen we wel met z'n allen. Weet je, echte geloofsuitingen, het staan in onze autoriteit... en het claimen van wat hij voor ons tot stand heeft gebracht... en hem daarvoor op de voorhand loven en prijzen en danken... dat brengt veel meer tot stand dan smeekbeden en ongelovige uitspraken. Dat brengt veel meer tot stand, echt waar. Dus bidden tot de Vader. Het is belangrijk hoe wij tot God naderen. Het is mega belangrijk. En de Bijbel geeft ons allemaal aanwijzingen ervoor. Je moet ook nooit naar mij, je moet nooit mij geloven. Je moet nooit mij geloven. Je moet geloven wat het woord van God zegt. Weet je, nooit je vertrouwen stellen in mensen, altijd in de levende God. Amen. In de Bijbel staat, daarom gebruik ik alleen maar woord van God, want daar kan niemand geen spel tussen krijgen. Dat is de reden waarom ik dat zeg. In Jacobus 4, vers 3 staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Zie je, dus volgens de Bijbel bestaat er wel degelijk een verkeerd bidden. Dus zeggen dat alle gebed goed is, dat alle gebed is oké. Als het maar uit een goed hart komt, weet je. Ik bedoel, alle gebed is oké. Je kan het niet verkeerd doen en weet ik wat allemaal. Dat strookt niet met de waarheid. Dat is niet. Natuurlijk, je mag bidden wat je wil bidden, alleen je krijgt ze niet beantwoord. Dus alle gebeden zijn prima. Ik bedoel, bid wat je wil bidden en bid tot je naar ons weegt. Maar als het niet in waarheid gedaan is, als het niet in lijn met zijn woord is, wordt het niet beantwoord en is het een vruchteloos gebed. Dus slaat helemaal nergens op. Dat zijn gewoon losse vlodders die je hebt afgeschoten op de hemel. That's it. Het is misschien een beetje rauw om het zo te horen, maar zo is het gewoon. Nee, we kunnen hele vleeselijke of vreselijke dingen bidden, maar we kunnen hele vleeselijke dingen bidden tot de Vader. Zaken die totaal niet in lijn zijn met zijn woord en dus geen waarheid zijn. Nou, dan kun je bidden tot je naar ons weegt, maar het haalt gewoon niets uit. Jouw gebed zal vruchteloos blijven als je niet in waarheid bidt. Of we bidden voor zaken die God al lang gedaan heeft. Die hij al lang voorzien heeft. En het is dus helemaal geen kwestie of hij het wel of niet wil geven. Maar de vraag is of jij het in geloof wilt ontvangen. De vraag is of jij gelooft dat hij het al gedaan heeft... of dat hij het al tot stand heeft gebracht, dat het al ja en amen is... dat het al voorzien is in genade en dat het al op je rekening is bijgeschreven. En de vraag is dus, wil jij dat geloven en het ontvangen? Dat is de vraag. God wil dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4, vers 23 zegt, maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader, hè, dat is die intimiteit weer, de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus aanbidden is niet alleen maar muziek maken en zingen voor God. Wat overigens helemaal niks mis mee is en hartstikke mooi is, want daar hou ik van, dat doe ik zelf ook. Maar het is ook wanneer je het woord van God leest. Het is wanneer je mediteert. Dan aanbid je hem. En als je tot hem nadert in gebed, dan aanbid je hem ook. Dus je zou kunnen stellen, gebed is dus aanbidding. En daar kun je eens even over nadenken. Gebed is aanbidding. Het is dus niet een ellenlange verzoeklijst. Dat is niet wat het is, een boodschappenlijst. Oké, Heer, hier ben ik en dit is mijn lijstje. Alsjeblieft, amen en tot van de week. En ik weet dat mensen zich hierin herkennen gewoon. Vader, dank u wel, Heer, dank u wel dat u God bent. En Heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo? Wilt u dit, wilt u dat, wilt u dit, wilt u dat? Wilt u denken aan die pukkel op mijn grote teen? Wilt u denken aan mijn rode cijfers op mijn bankrekening? Wilt u zus, wilt u zo, wilt u dat? Dank u wel, Vader, in Jezus' naam, amen. Klaar. Dat is niet bidden, lieve mensen, echt niet. Dat is geen bidden. Het is dankzegging en aanbidding. Bidden is dankzegging en aanbidding. Alright? In 1 Thessalonië 5 vers 16 tot en met 18 staat geschreven, verblijd u altijd. Weet je, in het Engels vind ik het trouwens heel mooi. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Weet je, let your gentleness be evident to all, because the Lord is near. Do not be worried or anxious about anything, but in every situation, in prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely and pure and admirable, and if there's any excellence or praiseworthiness, think about those things. Weet je, en zo kan ik wel door blijven gaan, maar in het Engels is gewoon powerful, weet je. Dus, maar oké, in Nederland, verblijd u altijd. Weet je, en dan zegt hij, bid zonder ophouden. Nou, wat is bidden? Dat hebben we net gehad, bidden is aanbidden. Dus verblijd u altijd, aanbid zonder ophouden. Dank God in alles. Dank God in alles. Dank God in alles. In elke situatie, in elke omstandigheid, in elk probleem, in elke storm, in elke overwinning, in elk positief of negatief ding. Dank hem in alles. In elke situatie waarin je bent. Dank hem, aanbid hem zonder ophouden. Verblijd je altijd in de Heer en dank hem in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u, staat er. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dit is de wil van God. Dit is de wil van God, halleluja. En overigens, wat ik net citeerde, dat komt niet uit 1 Thessalonië 5. Wat ik net citeerde, dat komt uit Filippenzen natuurlijk. Filippenzen 4, maar goed. Het blijft nog steeds mooi. Amen. Psalm 37 vers 4 zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Zie je dus, wij... Man, weet je, ik kan hier zo lang over doorpraten. Maar kijk, God wil dat wij ons altijd verheugen wanneer wij tot hem naderen. En hij wil dat wij constant met dankbaarheid aan hem denken. Dat we onze vreugde scheppen in hem. Schep je vreugde in hem. No matter wat het is, wat je omstandigheden zijn, wat je noden zijn, wat je verlangen zijn. Schep gewoon vreugde in de Heer. Ga je eigen verheugen in hem. Niet in al die andere dingen eromheen. Nou, als ik geld in mijn rekening heb, dan ga ik me verheugen. Als het voorspoedig gaat, ga ik me verheugen. Als ik al mijn natje met roog en alles voor elkaar heb, dan ga ik me verheugen. Nee, schep je vreugde in de Heer. En als je dat doet, zal hij je alles geven wat je hart verlangt. Alles. Dat is wat het woord van God zegt. En God kan niet liegen. Weet je, hij wil gewoon dat we constant aan hem denken in dankbaarheid, lieve mensen. Niet dat we klagend en zeurend en smekend voor een zegen tot hem komen. Maar met een dankbaar en blij hart, omdat hij ons immers alles al geschonken heeft in Christus Jezus. Hij wil dat wij hem aanbidden en hij wil dat wij bidden in waarheid. En het woord van God is de waarheid. Alles wat wij bidden overeenkomstig het woord van God is dus waarheid. Dus in geest aanbidden wil dus zeggen niet vanuit je vlees bidden met allerlei vleeselijke, vreselijke verlangens die niet overeenkomen met zijn wil. En niet met een omhaal van woorden allemaal losse vlodders afschieten op de hemel, die helemaal niks 0, nada, zero, zip tot stand brengen. Het moeten geen religieuze verhandelingen zijn, maar het moeten geestvervulde woorden van waarheid zijn. Geestvervulde woorden van waarheid. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe werkt dat nou? Hoe werkt zoiets? Weet je, nou, het woord is de waarheid. Amen. Dat zijn we met elkaar eens, neem ik aan. Weet je, het woord is de waarheid. En als het woord zegt dat jij gezegend bent met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten. In Efeze 1 vers 3 staat dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten in Christus Jezus. En jij gaat bidden. Oh God, wilt u alsjeblieft mij zegenen met geestelijke zegen? Is dat dan bidden in waarheid? Nee, dat is niet bidden in waarheid. Als het woord zegt dat de Heilige Geest bij u zal blijven en in u zal blijven tot in eeuwigheid. In Johannes 17, vers 30. En de geest van de waarheid die zal bij u blijven en in u blijven tot in eeuwigheid. Weet je, en er staat ook in Romeinen 11, vers 29 dat zijn roeping en genadegaven onberouwelijk zijn. En wij gaan bidden. Oh Heer, neem uw geest niet van mij weg. Kom nu met uw geest en vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul me opnieuw. Is dat dan aanbidden in waarheid? Nee. Zie je, als wij gaan bidden, weet je, als het woord van God zegt, weet je, dat Gods gaven onberouwelijk zijn. Als hij zegt dat alle beloftes in Christus Jezus ja en amen zijn. En wij gaan bidden. Heere, wilt u mij uw belofte geven? Terwijl al zijn beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus, is dat geen gebed in waarheid? Wij moeten tot hem komen in waarheid.

dat zoals wij dat vertalen. Oh God, ik smeek het u. Dat is niet het woord smeken wat hier staat. Weet je, het woord smeken hier in het Grieks, dat is dehasis. En dehasis, dat betekent verzoek. Het is een verzoek. Dus door bidden, danken, aanbidden en smeken, verzoeken, een verzoek bij neerleggen, laten wij onze verlangens met dankzegging bekend worden bij de Heer. Dat is de manier. Weet je, onze positie bij de Vader is dat wij zijn kinderen zijn en wij mogen hem met dankzegging in vrijmoedigheid naderen en niet in vrees, angst en beven, maar in liefde, vreugde en blijdschap. Zoals we in de vorige les ook behandeld hebben gewoon, dat onze positie bij de Vader is, hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen, dus we mogen vrijmoedig tot hem komen. En zo mogen we gewoon tot hem naderen in die vrijmoedigheid, met dankzegging. Met dankzegging, vol vertrouwen, weet je, en hij ontvangt ons gewoon in de troonzaal, omdat we zijn gerechtigheid zijn in Christus Jezus. Omdat wij kinderen zijn geworden van het Koninkrijk van God. We zijn kinderen van de Allerhoogste. We zijn erfgenamen geworden. En zo mogen we dus komen. Dus, weet je, we gaan niet bidden zoals, weet je, het Onze Vader. Want dat is wat ook wel mensen denken. Oké, dan moet ik dus het Onze, zo van, hoe moeten we bidden? Leer ons bidden. En dan zegt Jezus van, bid dan zo. Weet je, en dan zegt hij van, Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, uw wil gedaan worden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven hebben. En leid ons niet in verzoeking, maar red ons uit de greep van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat we dan dit dan de hele tijd gaan bidden. Dat is ook niet bidden in geest en in waarheid. Weet je, bid dan zo betekent, weet je, begin te loven en te prijzen. En dan vervolgens doe je jouw verzoek. Wat je dan nodig hebt van hem, wat je van hem verlangt, of waar je hem voor wilt danken. En dan eindig je weer met lofprijs en aanbidding. Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, is aanbidding. Weet je, geef ons hele ons dagelijks brood, dat is jouw verzoek. Want van u is het koninkrijk de kracht en eerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dat is weer lofprijs. Zie je, dus je komt altijd tot hem in lofprijs. Je komt altijd tot hem in aanbidding. Je komt altijd tot hem in dankzegging, in geloof en in waarheid. En natuurlijk hebben we soms verlangens. Ik heb ook verlangens. Daar staat ook, laat alles, al uw verlangens met gebed en smeking, met gebed en verzoek bekend worden bij de Heer. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw hart bewaken in Christus Jezus. Weet je, dus als ik bij God kom en ik heb een verlangen, dan zeg ik, Vader, u kent alle verlangens van mijn hart. En alles wat u in genade voorzien heeft, is voor mij ja en amen in Christus Jezus en heeft op mijn rekening bijgeschreven. Vader, dank u wel. Ik proclameer nu in de naam van Jezus dat u mij al lang gegeven heeft wat mijn hart verlangt. Dank u wel, Vader, dat u mij daarin voorziet. Ik ontvang het in de naam van Jezus en ik loof en prijs uw naam. Weet je, hij kent al je noden, joh. Nog voordat je wat gevraagd hebt, weet hij het al. Is er nog geen woord op je tong, zie hij, weet je, hij weet het alles. Weet je, de woord niet zoals de heidenen of weet je, de fariseeërs die denken dat ze door een veelheid van hun woorden gehoord worden. Uw Vader weet wat u nodig hebt nog voordat u het van hem vraagt. Nog voordat je het van hem vraagt. Weet je, dus bid dan zo. Dank u wel. Halleluja, u kent mijn verlangen. Dank u wel dat u ons alles geeft wat we nodig hebben om te kunnen bestaan. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, zegt de Heer. En al het andere zal u erbij gegeven worden. Nou, ik zoek uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Dank u wel dat u mij er alles bij geeft, Vader. Dank u wel dat ik geen gebrek zou hebben in geen ding, want u zorgt voor mij. U bent mijn Heer en u zult mij nooit vergeven of verlaten. I've never seen the righteous forsaken, dus het komt gewoon helemaal goed. Dank u wel, ik loof en prijs uw naam en ik ontvang het in geloof in Jezus naam. Punt. Amen. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Je hoeft er niks meer aan te doen. Als je gebed hebt neergelegd bij de Heer, als het een verzoek is, weet je, iets wat je verlangt of wat dan ook, je hebt het neergelegd bij de Heer, kun je het gelijk loslaten. Het is gewoon zo. Jezus ging ook niet nadat hij gebeden had voor iets. En dan had hij gebed gedaan. En dan, Vader, dank u wel dat u mij altijd verhoort. Maar Vader, weet je, laat u nu uw grootheid zien. En weet ik wat. En dan vervolgens dan, weet je, dan dat hij dan daarna nog een paar dagen erachteraan van, Vader, u weet dat ik dit van u gevraagd heb. En ik hoop dat u het gaat doen. Nee, Jezus bad en hij liet het gelijk los. Hij praatte er niet eens meer over. Hij had gebeden en hij ging gewoon verder. Hij praatte er niet meer over met helemaal niemand. Niks, 0,0. Hij herhaalde het niet nog 30 keer. Hij bad en liet het los. We mogen gewoon verwachten dat als we bij God gekomen zijn en dat we gebeden tot hem gebeden hebben, dat hij ons gewoon verhoort. Weet je, in de volgende les wil ik het met jullie gaan hebben over gebedsverhoring. Dus dat sluit gewoon perfect aan op hierop, zeg maar. Maar als we tot God bidden, moeten we tot hem bidden in aanbidding, in geest en in waarheid. Zo moeten wij tot God komen. In de positie als een zoon. En dan zullen we ontdekken alle dingen die hij ons in genade heeft geschonken. En hoe we dat kunnen laten manifesteren in ons natuurlijke leven. In ons leven, in ons bestaan. Hoe we dat kunnen zien manifest worden in alle facetten van ons leven. En daar ga ik het in de volgende les met jullie over hebben. Weet je, maar als we bidden, dan moeten we samen zo bidden. Weet je, en ik heb een proclamatie heb ik opgeschreven die ik even met jullie wil gaan doen. En dat is dan op deze manier. Laten we met elkaar samen bidden.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Amen. God is goed. Amen. Halleluja. Ben je weer klaar voor de... Het is de één na laatste les volgens mij. Nou, we willen misschien nog gaan verlengen. We willen misschien nog wat onderwerpen eraan toe gaan voegen. Maar daar komen we nog wel even op terug in de vakantie binnenkort. Maar we hebben een hele hoop behandeld van geloof. We hebben behandeld wat geloof doet. Waarom God geloof vraagt. Wat geloof is. Hoe je geloof krijgt en hoe je geloof gebruikt. En de vorige keer hebben we het gehad over de beproeving van het geloof. Wat te doen als je geloof beproefd wordt. Weten we dat nog? En de Bijbel leert ons dat het woord van God zal altijd beproefd worden in ons leven. En zeker nog, het staat omwille van het woord. Dus juist als jij besluit om het woord te gaan geloven, zal het beproefd worden. Nou, we hebben ook gezien dat beproeving uit verschillende hoeken kan komen. De duivel kan ons beproeven. En die wil dat je aan het woord van God gaat twijfelen. En de duivel beproeft je met ellende en tegenslag. Ook God kan ons beproeven. Maar God test je gehoorzaamheid. En ook gewoon dingen die in het dagelijks leven gebeuren, kunnen gewoon beproevingen zijn hoe we daar mee omgaan. Maar uiteindelijk is het geloof is antwoord op alles. Amen. Je kan alleen maar gehoorzaam zijn aan God door geloof. We moeten de duivel wederstaan uit geloof. En we gebruiken ook geloof om stormen te stillen en door stormen heen te komen. Amen. Dus dat is de beproeving van het geloof. En de Bijbel zegt dat we in de beproeving volharding ontwikkelen. Dus we leren volharding. En dat is belangrijk, want de Bijbel zegt door geloof en geduld zullen we de beloftes van God ontvangen. Dus het is niet alleen geloof, het is geloof en geduld. Of geloof en volharding. En dat is zo belangrijk. Als mensen volharding missen, dan zal hun geloof niet werken, want ze geven op. Aan de andere kant, als je alleen maar geduld hebt, maar je hebt geen geloof, werkt het ook niet, want er is geen kracht. Amen. Er is niks wat die beloftes van God ontvangt. Dus we hebben ze allebei nodig en dan zullen we altijd resultaat hebben. Nou, vanavond wil ik spreken, we hebben het als titel gegeven, als je dit niet doet, werkt je geloof niet. Als je dit niet doet, werkt je geloof niet. En je mag even meegaan naar Marcus hoofdstuk 11. Bij wie komt Marcus 11 inmiddels al bekend voor? Marcus hoofdstuk 11, vers 22 gaan we lezen. Marcus hoofdstuk 11 vanaf vers 22. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. In Marcus hoofdstuk 11 vanaf vers 22, daar staat dit. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Of heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof. Amen. Want, voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Dus Jezus leert ons, je kan spreken in geloof tegen bergen. Wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u. Dus we hebben het nu al gehad over Gods soort geloof, over spreken in geloof. En dan gaat hij het hebben over bidden in geloof. Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. De MBV zegt geloof dat u het ontvangen hebt, wat goed vertaald is. En het zal u ten deel vallen. Dus nu heeft Jezus het gehad over bidden in geloof. Maar dan staat er een en. Iedereen zegt en. Jezus was nog niet helemaal klaar. En dan staat er dit. En wanneer u staat te bidden, wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt. Opdat ook uw Vader, die in de hemel is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, die in de hemel is, uw misdaden ook niet vergeven. Nou, dit is een behoorlijk duidelijke tekst, een behoorlijke krachtige tekst. En als we het hebben over, als je dit niet doet, werkt je geloof niet. Waar hebben we het dan over? Over wandelen in goddelijke liefde. Wandelen in goddelijke liefde. Het wandelen in liefde is een voorwaarde voor jou om je geloof te laten werken. Dus kijk maar eens nogmaals wat Jezus hier zegt. Hij zegt eerst, heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof. Nou, hoeveel weten dat God is volmaakte liefde? Dus je kan God, bij God kan je geloof en liefde kan je niet loskoppelen. Nou, in ons leven zou dat hetzelfde moeten zijn. Dus eerst staat er, heb Gods soort geloof. Spreek tegen de berg, niet twijfelen. En dan gaat hij over bidden in geloof. En dan zegt hij, wanneer? Dan zegt hij, want alles wat u bidden begeert, geloof dat je het ontvangen hebt. En het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden. Dus wanneer je in geloof aan het bidden bent. Zie je, daar heeft hij het over. Wanneer je aan het bidden en aan het geloven bent. Vergeef als u iets tegen iemand heeft. In de context van bidden in geloof, bidden en geloven, zegt Jezus meteen. En vergeef als u iets tegen iemand heeft. Als je aan het bidden bent. Als je aan het geloven bent. Maar je hebt, de boekvertaling zegt, je hebt iets tegen iemand. Iets en iemand. In andere woorden, het zijn lekkere brede termen. Iets en iemand. Als je ook maar iets tegen iemand vasthoudt in je hart, wandel je niet in liefde. Oeh, ik hoor al een paar kreten door de zaal gaan. Au, oeh, ah. Nou, sommige christenen, inderdaad, die begrijpen wel van dat we geen grote dingen vast moeten houden tegen mensen. Maar Jezus zegt, nee, als je ook maar iets hebt tegen iemand. Sterker nog, het Oude Testament zegt vaak dat het de kleine vossen zijn die de wijngaard vernielen. Het zijn soms die kleine dingen in ons hart die ervoor zorgen dat ons geloof niet effectief is. Of dat dingen van God geblokkeerd worden in ons leven. Dus Jezus zegt, wanneer je aan het geloven bent en wanneer je dan aan het bidden bent in geloof. En je hebt ook maar iets tegen iemand, vergeef meteen. Want anders kan God jou ook niet vergeven. Nou, dat is heel heftig onderwijs, heel direct onderwijs, maar het is wel Jezus' onderwijs. Amen. En we kunnen het niet mooier maken dan het is, we moeten het gewoon vertellen zoals het is. Iemand zei hier ook over, Tom de Wal zegt dat als jij mensen niet vergeeft, dat God, nee. Dit was Jezus. Dit is Jezus, amen. Dit is Jezus zelf. Nou, de Bijbel leert ons in Galaten 5, vers 6, daar staat in Christus Jezus, heeft niet het besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkzaam is. Geloof dat door liefde werkzaam is. Geloof werkt door liefde. Is werkzaam. Werkt door liefde. Engels daarom zegt, faith worketh through love. Liefde. Het geloof wat door liefde werkzaam is. Nou, daarom noem ik dit ook wel vaak het vergeten component van geloof. Het vergeten component van geloof. We zijn snel geneigd om te hebben over spreken. En al die dingen zijn goed en niet twijfelen. Maar soms vergeten we liefde. En mensen proberen met bitterheid, met onvergevingsgezindheid, met pijn in hun hart geloof toe te passen en het werkt niet. Want geloof werkt door liefde. En Jezus zei in Marcus 11, wanneer u staat te bidden, twijfel niet in je hart. Wat moet er in je hart zitten? Geloof. Met het hart gelooft men. Als er bitterheid zit in je hart, of pijn zit in je hart, onvergevingsgezindheid zit in je hart, werkt je geloof niet. Want er zit geen geloof in je hart, maar bitterheid. Daarom is dit zo belangrijk onderwijs. Het geloof wat door liefde werkzaam is. Dus, Galaten 5 vers 6. Nou, wandelen in goddelijke liefde. Daar moeten we ook iets over zeggen. Dit gaat niet over menselijke liefde. Weet je wat menselijke liefde is? Dat is van mensen houden die ook van jou houden. Dat is menselijke liefde. Jezus zegt in Lucas 6, doe niet zoals de heidenen doen. Doe niet zoals de heidenen doen. Weet je? Die houden van mensen die ook van hun houden. Die zijn aardig voor mensen die ook voor hun aardig zijn. Dat is menselijke liefde. Dat is menselijke liefde. Maar Gods soort liefde is een hoger niveau liefde. Dat is goddelijke liefde. En daar kan je niet vanuit je ratio of je verstand in wandelen. En hier zie je dat veel christenen het missen. Want ze willen met hun verstand beredeneren. Maar je functioneert vanuit je geest. Je functioneert vanuit je geest. En we gaan straks nog wel zien. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5. Dat de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Dus het goede nieuws is. Jij hebt Gods liefde in je. Zeg eens, ik heb.

beloftes van het nieuwe verbond ontvangen als je niet voldoet aan de voorwaarden van het nieuwe verbond. Hij is te lang voor op het tegeltje, maar hij zou wel goed zijn. Grote tegels. Gewoon 60 bij 60 inderdaad, of gewoon tegels van een meter. Je kan niet de beloftes van het nieuwe verbond ontvangen als je niet voldoet aan de voorwaarden van het nieuwe verbond. Nogmaals, ons geloof is gebaseerd op de beloftes van God. Geloof komt door het horen van het woord van God. Door geloof ontvangen we de beloftes. Nou, dus we hebben het al een aantal keer gehad over een verbond. Een verbond is twee partijen. Ik teken het even heel plat. Maar een verbond is twee partijen. Jij en God. Ja, precies. God heeft allerlei beloftes. Beloftes van het verbond. Maar er zijn ook bepaalde voorwaardes. Voorwaardes. Het Nieuwe Testament is niet alleen maar zinnen. God geeft je dit, God geeft je dat, God belooft je dit, God geeft... Nee, er staan heel veel dingen die wij moeten doen. Amen. En soms negeren mensen de dingen die wij moeten doen. En ze staan op een streep op de dingen die God moet doen. Maar dat is niet hoe het werkt. En de grootste voorwaarde, of het grootste gebod uit het Nieuwe Testament, is wandelen in liefde. Is wandelen in liefde. En je gaat zien, als je dit eenmaal ziet, dat het wandelen in liefde zit gekoppeld aan het ontvangen van gebedsverhoring. Aan het verkrijgen waar je God voor gelooft. Ga maar eens mee naar 1 Johannes 3, vers 22. 1 Johannes 3, vers 22.

Als je hem hebt gevonden, zeg je prijs de Heer. Het zit vlak voor het boek Openbaring. 1 Johannes 3, vers 22. Nou, deze tekst hebben we ook gelezen met de les over gebedsverhoring. Maar nu gaan we even iets verder. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Zie je dat? Dat is Gods belofte. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Maar nu komt de voorwaarde. Omdat, iedereen zegt omdat, wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Vers 23. Dit is zijn gebod. Dus hier heeft hij het niet over de geboden uit het Oude Testament. Kijk, heel veel christenen, vaak vanuit de traditionele hoek, zodra we horen over geboden, denken we aan de 10 geboden, de Leviticus, al die dingen meer. Maar daar heeft het Nieuwe Testament het niet over. Dit zijn zijn geboden. Dit is zijn gebod. Dit is het gebod van God voor de Nieuwtestamentse gelovigen. Nummer 1. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben. En dat wij elkaar lief hebben. Dus hij zegt, wat wij ook maar bidden, ontvangen wij. Omdat we zijn geboden in acht nemen. Wat zijn die geboden? Niet alleen geloof. Lief hebben. Wandelen in goddelijke liefde. Een duidelijke voorwaarde. Nou, dat gebod lezen we in Johannes 13, vers 34. Dat is die bekende tekst waar Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik jullie. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Oké, dat is goddelijke liefde. Niet zoals je gewend bent om lief te hebben, vanuit je natuurlijke mens, vanuit je natuurlijke opvoeding. Een nieuw gebod geef ik je, zegt Jezus. Johannes 13, vers 34. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Zoals ik u heb lief gehad. Nou, als je twee bladzijden verder slaat, naar Johannes 15, vers 16. Dan gaan we dit weer zien in relatie tot gebedsverhoring. He, geloven dat God je gebeden verhoort. Geloven dat je krijgt waar je voor gelooft. Johannes 15 vanaf vers 16. Dan zegt Jezus eerst, ik wil dat je veel vrucht draagt. Maar dan staat er in de tweede helft van het vers. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Vers 17, meteen hierna. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Zie je het? Meteen, eerst zegt Jezus, wat je ook maar van de Vader vraagt, geeft hij u, maar dit gebied ik u. Zie je?

0: Johannes 15, vers 16 en 17. Dus je hebt het, de belofte, maar je hebt ook het gebod. Dit gebied ik u, zegt Jezus. Jezus zegt niet, deze optie geef ik u. Sommige christenen denken dat het optioneel is om in liefde te wandelen. Maar voor het Nieuwe Testamentische christen is wandelen in liefde het enige gebod wat Jezus je heeft gegeven. Wandelen in goddelijke liefde. En dan leert de Bijbel ons, als je wandelt in liefde, vervul je heel de wet. Vervul je heel de wet. Nou, ik sprak een korte tijd geleden nog iemand. En ook iemand had die persoon wat dingen aangedaan. Maar hoeveel weten dat we allemaal meemaken dat mensen ons iets aandoen? En die persoon zei over vergeving. Ik zei, joh, weet je, de enige manier om door te gaan is vergeven, liefhebben, loslaten, verder gaan. Ja, maar je weet niet wat. Ze hebben me aangedaan. En op een gegeven moment zei hij, ik heb mijn recht om boos te zijn. En alle, ik heb mijn recht. Ik zei, wil je je recht? Ja, ga naar de hel. Dat is je enige recht. De rest is genade. Als jij wil leven als christen naar je rechten, geloof me, dat wil je niet. Want de Bijbel zegt, we verdienen allemaal oordeel. Amen. Alles is genade. Dus christenen die denken te gaan staan op hun rechten, zou ik niet doen. Wil je recht? Ga naar de hel. Dat is je recht. Maar voor de rest is alles genade. Amen. Alles is genade wat God naar ons betoont. En nu vraagt God dat wij dat betonen naar anderen. Wandelen in liefde. Wandelen in liefde. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar dit is wel wettisch, want er zijn voorwaarden. Ja, dit is wettisch. Dit is de wet van het nieuwe verbond. De Bijbel noemt dit de wet van Christus. Dit is de wet van Christus. En het zijn gewoon duidelijke voorwaarden. Duidelijke voorwaarden. Nou, waarom is liefde dan verder nog zo'n voorwaarde voor effectief geloof? Nou, laten we eens even kijken naar Galaten 3. Is een mooie tekst om hier naar te kijken. Galaten hoofdstuk 3. Kijk, ten eerste moeten we weten, en dat ga ik je even laten zien, en ik zou het op meer teksten kunnen onderbouwen, maar Jezus Christus heeft de wet vervuld van het oude verbond. Hij heeft de wet vervuld. Ik wil ook een grace school gaan doen. Halleluja. We gaan ook een genadeschool doen. Want heel veel christenen snappen de wet niet. En hoe dat zit, en genade. Dus daarom gaan we een genadeschool doen. Kijk, aan de ene kant kunnen we zeggen, ja, Christus heeft ons vrijgekocht van de wet. En dat is zo. En tegelijkertijd, als heiden, kan je dat niet zeggen, want je was nooit onder een wet. Ik ben een beetje aan het schudden alvast. Maar heel veel christenen zijn helemaal blij met het onderwijs van Joseph Prince. Wat goed is, wil ik verder niks van zeggen. Oh, ik ben vrijgekocht van de wet. Lieve schat, je bent een heiden, je was nooit onder de wet. Heidenen zijn nooit onder de wet van God geweest. Nooit. Die waren nooit onder het verbond met Israël. Je hebt nooit te maken gehad met het Mosaïtische verbond. Je bent in genade geaccepteerd en ingevoegd. Gewoon van de buitenkant. Zo ploep, zo ertussen in Christus Jezus. Je bent nooit onder dat hele ding geweest. Je hebt er nooit iets mee te maken gehad. Als heiden, als je geen Jood bent, heb je er nooit iets mee te maken gehad. Je werd gewoon later ingevoegd. Halleluja, prijs de Heer, rechtstreeks onder het nieuwe verbond. Alleen dat mensen in religie zijn opgevoed, waar ze iedere week vaak de 10 geboden hebben gehoord, denken ze dat dat voor hun was. Dat is nooit voor jou geweest. Tenzij je Jood was. Paulus zegt zo duidelijk, de heidenen zijn nooit onder een wet geweest. We hebben nu allemaal heidenen die proberen allemaal wetten te houden. Maar dat is niet hoe het werkt onder het nieuwe verbond. Maar dat komt in de Grace School. Even een teasertje. Galaten 3. Waarom al Galaten 3? Ik wil even laten zien dat Christus heeft de wet vervuld, zegt de Bijbel. En Paulus schrijft heel veel van die teksten voornamelijk aan Joodse gelovigen. Daarom zegt hij, u die onder de wet was. Dat schrijft hij niet naar de heidenen. Dan schrijft hij dat u die zonder wet was. U die heidenen was. U die vervreemd was. Dus je kan niet zomaar iedere tekst zeggen, nou, dat gaat over mij. Dat ging helemaal niet over jou. Voordat het geloof kwam, zegt Paulus, werden wij, Joden, door de wet bewaakt. Als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester tot Christus geweest. Dus de wet leidde als leermeester tot Christus. De wet moest laten zien dat je vanuit jezelf nooit gerechtvaardigd kon worden. Dat je vanuit jezelf nooit heilig genoeg kon leven. Dus de wet was puur de leermeester om te laten zien dat je Christus nodig had. Dat je vergeving van zonden nodig had. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Nou, hier leert de Bijbel ons dus dat duidelijk, zelfs voor de Joden, de wet was als leermeester tot Christus. Nou, diezelfde functie kan het hebben naar heidenen als we laten zien dat we nooit aan de standaard van God kunnen voldoen. Maar, een andere referentie die wij mag zetten, hoef je niet op te zoeken, maar Hebreeën 8 vers 13. Daar staat, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij het eerste verouderd verklaard. Dat oude verbond is verouderd verklaard. Zeg ik niet, zegt het woord van God. Daarom leven we onder een nieuw verbond, wat de Bijbel noemt een beter verbond. Nou, ook het nieuwe verbond heeft een nieuwe wet, namelijk de wet van Christus. Dit is zijn gebod dat wij elkaar lief hebben. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 21, hoef je ook niet op te zoeken, maar er staat, ik sta onder de wet van Christus. Galaten 6, vers 2. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Nou, dit is interessant. Jezus heeft de wet van Mozes vervuld, maar wij moeten de wet van Christus vervullen. Jezus heeft de wet van Mozes vervuld, maar het is nog steeds aan ons om de wet van Christus te vervullen. Die kan wel op de kalender, hè? Die past wel. Daar hebben we geen grote badkamer tegel voor nodig. Paulus schrijft zo duidelijk, vervul de wet van Christus. Nou, wat is die wet van Christus? Is die tekst die we gelezen hebben. Een nieuw gebod geef ik je. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief heb gehad. Zoals ik u lief heb gehad. Het enige gebod van Jezus onder het nieuwe verbond, los en uit van het geloof in de naam van de Heer Jezus, is liefhebben. Wandelen in goddelijke liefde. Dat is de hoofdvoorwaarde van het nieuwe verbond. Romeinen 13 vanaf vers 8. Ik lees even uit de NBV. Daar staat, wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel is niet nodig als je in liefde wandelt. Als je in liefde wandelt, pleeg je geen overspel. Pleeg geen moord. Steel niet. Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief zoals uzelf.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9 vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. God Radio. Begin je dag met God.
0: Vers 10. De liefde betrokkent uw naaste geen kwaad. Wat zegt de HSV daar? Liefde doet de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Liefde doet de naaste geen kwaad. Nou, er zijn behoorlijk veel christenen die hun naaste kwaad doen. Die hun naaste kwaad doen. Die hun naaste benadelen. Die hun naaste over hun naaste liegen. of bedriegen of manipuleren. En dan wandel je niet in liefde en je geloof zal niet werken. Je kan bidden tot je een ons weegt. Kunnen handen op je leggen tot je kaal bent. Kunnen bidden en vasten tot je 100 gram weegt. Maar er gaat niks veranderen. Totdat jij gaat wandelen in goddelijke liefde. Want je kan niet verwachten wel de beloftes te willen ontvangen. Maar niet aan het enige gebod te willen gehoorzamen. Liefde doet de ander geen kwaad. Liefde doet de ander geen kwaad. Galaten 5 vers 14 hoef je niet op te zoeken. Maar daar staat hij ook heel krachtig. De hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Nou Johannes, de apostel Johannes. Staat ook wel bekend als de apostel van de liefde. Johannes is zo stellig dat hij zegt, als jij niet lief hebt, ken je God niet. Als jij niet lief hebt, ken je God niet. Waarom? Als het goed is, als je uit God geboren bent en bent een kind van God, lijk je op je vader. En je vader is liefde. 1 Johannes 4 vers 7, mag je even opzoeken. Dit zijn teksten die sommige mensen heftig vinden. Soms zeggen mensen, Tom, ik begrijp niet wat je zegt. Nee, je begrijpt niet wat de Bijbel zegt. Dat is iets anders. Mij niet de schuld geven. Ga later in de hemel naar Johannes toe. En Johannes 4 vers 7. Nou, we kunnen ook trouwens eerst 1 Johannes 2. Laten we even 1 Johannes 2 vers 9 eerst doen. Doen we het even op wat meer chronologische volgorde. Eerst hoofdstuk 2, daarna hoofdstuk 4. 1 Johannes 2 vers 9. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zegt dat hij in het licht is, maar zijn broeder haat, is tot nog toe in de duisternis. Als christen kan je niemand haten. Soms zeggen mensen, oh ik haat die en die. Nou, dan ben je niet wedergeboren. Dan ben je nog in de duisternis. Nee, ik geloof echt in Jezus. Ik ben wedergeboren. Nou, of jij liegt of de Bijbel liegt. Sommige mensen zijn helemaal in de war. Nou, weet je wat het vaak is? Ten diepste moeten die mensen gewoon leren te wandelen naar de liefde die God in hun hart heeft uitgestort. Want op het moment dat je zegt, ik haat iemand, zeg je het vaak vanuit je verstand of je emotie. Maar terwijl je het zegt, kan het niet anders dat als je wedergeboren bent, dat de Heilige Geest in je iets anders zegt. En bedroefd wordt. En de Geest wil je corrigeren. De Geest wil je terechtwijzen. Dat je in plaats van, weet je, de Bijbel zegt, vergeef. En bid voor ze. En niet, Heer, sloop ze. Nee, Heer, zegen ze. Zegen ze. Weet je, je moet soms je... Zo, weet je wat je moet doen om je vlees te kruisigen? Moet je oprecht voor die mensen gaan bidden. Mensen die je lasteren. Mensen die je kwaad doen. Je moet oprecht op je knieën gaan. Zeg, vader, zegen ze. Zegen hun gezin. Zegen hun financiën. Zegen hun gezondheid. Vader, zegen ze met alles wat u heeft. Je begint oprecht voor ze te bidden. Ze te zegenen, te zegenen, te zegenen. Want dat is wat de Geest van God doet. Ja? En vervloek niet, lasten niet, maar zegen daarentegen. Daarvoor bent u geroepen. Dus wie zegt dat hij in het licht is, maar zijn broeder haat, die is nog in de duisternis. Sommigen zeggen, ik haat die voorrang. Die heeft me zo van, nee. Leer luisteren naar de Geest van God. Leer wandelen naar goddelijke liefde. En Johannes 4 vers 7. Denk een bladzijde of twee verder. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Nou even tot zover, ik ga even een zijpaadje inslaan, maar ik ga hem wel inslaan. Dit soort teksten worden heel vaak misbruikt door mensen om allerlei dingen te onderbouwen die niet in het woord van God staan. God is liefde, dus God kan geen enkele vorm van liefde afkeuren. Sorry, dit gaat niet over seksuele liefde. Daar heeft dit het niet over. Dit heeft het over elkaar lief hebben. Niet met seksuele liefde, met goddelijke liefde. In plaats van dingen uit de context te trekken, daar gaat het helemaal niet over. Daar gaat het niet over. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij elkaar lief hebben. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit is het gebod wat wij van hem... Dit is het gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Nou, we zouden nog heel veel teksten kunnen lezen, maar het gebod is lief hebben. Zeg eens, Jezus zijn gebod is lief hebben. Nou, waarom vinden veel mensen het moeilijk om te wandelen in goddelijke liefde? Omdat ze geen onderwijs over geloof hebben gehad. De discipelen wisten meteen, toen Jezus zei hoe vaak ze moesten vergeven, wat het eerste wat ze vroegen, Heer, geef ons meer geloof. Ik had laatst een gesprek met iemand, zei van ja, maar Tom, je moet ook niet vergeten, sommige mensen, hé, jij zit wel met je geloofsonderwijs hier, maar sommige mensen, die zitten gewoon in pijn en bitterheid van het verleden, die moeten niet starten met geloofsonderwijs. Die moeten wel starten met geloofsonderwijs. Want je komt nooit uit je pijn en je bitterheid, alleen uit geloof. Je gaat er nooit uit je emotie uitkomen. Je gaat er nooit uit je ziel uitkomen. Je gaat er nooit uit je verstand. Een kerk focust op de ziel, wordt zielig. Amen. Maar een kerk vanuit de geest wordt geestig. Halleluja! Anders zijn we evangelie aan het verwarren met psychologie. En je kan allerlei dingen onderbouwen waarom dingen gebeurd zijn en wat dat heeft gedaan in je ziel. Maar wanneer je losbreekt, boem, als je wandelt in de liefde, God zegt, ik vergeef. Ik vergeef. En je begint te wandelen vanuit je geest. En je ziel zal proberen. Ja, maar weet je, ziel, ik heb hem vergeven. Ik wandel in geloof. Dus iemand vergeven is nooit een gevoel. Is nooit ratio. Is nooit. Kijk, je zou zo'n radicaal onderwijs kunnen geven over vergeving, dat iedereen er bijna aanstoot aan neemt. Want wat we ook proberen vaak in de kerk is om vergeving laagdrempelig te maken. Met quotes zoals vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Nou, God heeft ons vergeven en hij denkt niet meer aan onze zonden. Dus God is het niet alleen vergeven, God is het ook vergeten. Als je wandelt in de Heilige Geest, ik zeg niet van de een op de andere dag, maar hij haalt alle littekens van je af. Dat je zonder pijn, zonder wrok aan mensen terug kan denken. En dat zeggen, weet je niet dat toen dat en dat, was dat zo? Oh, oké. Okay. Gewoon omdat het de geest van God. Dus de standaard van Gods soort liefde ligt zoveel hoger. En daarom moeten we oppassen dat we niet Gods standaard, je moet mensen radicaal in geloof daarin in helpen. Om te wandelen in geloof. De discipelen vroegen meteen, Heer, geef ons meer geloof. Toen Jezus uitlegde hoe vaak zijn broeder of zijn zuster moesten vergeven. Nou, dat is dus eigenlijk de hoofdreden waarom geloof, gebed, al die dingen niet zullen werken als mensen niet wandelen in liefde. En er is nog een reden. Dat is namelijk dit. God haat, kan je dat zeggen? Ja. God haat godsdienstige handelingen zonder godsvruchtige levensstijl. God heeft een hekel, zegt hij zelf in zijn woord, aan godsdienstige handelingen. En dat maakt niet uit of het bidden is, vasten is, aanbidden is, vlaggen is. Weet ik van wat je doet. Geloven, spreken tegen de berg, dichten tegen de berg, koprollen tegen de berg. God haat godsdienstige handelingen zonder godsvruchtige levensstijl. Nou, ik zal het eerst laten zien, even met een paar teksten uit het Oude Testament. Ga eens mee naar Jesaja hoofdstuk 1. Jesaja hoofdstuk 1.

0: Bruinste heer? Wie zegt wacht even? Jesaja 1 vanaf vers 12. Tot en met vers 17. Hebben we hem gevonden? Daar staat dit. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen. In andere woorden, als je in de dienst komt, in de samenkomst komt. Wie heeft dit van u gevraagd? Dit platlopen van mijn voorhoven, dat spreekt over de tempel, de tabernakel. Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten. Allemaal dingen die ze moesten doen, onder de wet. Nieuwe maansdag, sabbat, bijeenroepen van samenkomsten. Ik verdraag het niet. Het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. Volgende week hebben we een bijzondere samenkomst. Zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen, haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn me tot last. Ik ben moe om ze te dragen. Wanneer u, dit zegt God, wanneer u handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Waarom niet? Uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de wees recht. En bepleit de rechtszaak van de weduwe. In andere woorden, het land was vol met onrecht. Het land was vol met zonde. Mensen wandelden niet in liefde. Maar ze gingen wel naar de samenkomst. Ze gingen wel hun offer brengen. Ze hielden wel ze aan de sabbat. En God zegt, ik haat het met heel mijn ziel. Eerste klas religie. Eerste klas religie. Het heeft wel het uiterlijk vertoon, maar niet van binnen. Het heeft niet van binnen. En dat is precies hetzelfde wat de farizeeën hadden. Uiterlijk zag alles er helemaal perfect uit. Waren ze aan het bidden, waren ze religieus, waren ze in de synagoge. Maar van binnen waren ze vol roofzucht, onrecht, hebzucht, dat soort dingen. Nou, dit zijn hele duidelijke teksten. Dit is het Oude Testament. Maar in Jesaja 58... staat hetzelfde. Jesaja 58 vanaf vers 6 staat min of meer hetzelfde. En we weten vanuit het woord van God dat bidden en vasten goed is, ook in het Nieuwe Testament. Maar wat was er aan de hand? Er waren mensen aan het bidden en vasten zonder dat ze zich bekeerden van bepaalde dingen. Ze waren aan het bidden en vasten zonder dat ze zich bekeerden. Jesaja 58 vanaf vers 6. Even het internet vernieuwen. Als het goed is, heeft hij nog genoeg. Jesaja 58 vanaf vers 6. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij heen laat gaan. Dat u elk juk breekt. Is dit het niet? Dat u brood deelt met wie honger lijdt. Ellendig en ontheemd een huis biedt. Dat u naakte ziet om kleed. Dat u zich niet voor uw eigen vlees en bloed verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. En uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen. En de Heer zal antwoorden. Nou, we zouden nog een stuk verder kunnen lezen. Maar hier zie je weer hetzelfde. Ze waren bidden en vasten. Maar voor de rest wandelen ze gewoon in zonde, ongerechtigheid en zonder liefde. En God zegt pas als je dat verandert, zal ik luisteren. Nou, nu gaan we naar een stukje onderwijs in het Nieuwe Testament. Wat voor heel veel mensen shocking is. 1 Petrus hoofdstuk 3. 1 Petrus hoofdstuk 3. Nou, maak je klaar. Dit is onderwijs wat je weinig hoort. We gaan 1 Petrus hoofdstuk 3 lezen vanaf vers 7 tot en met vers 12. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Als je hem nog niet gevonden hebt, zeg je wacht even. Nou, 1 Petrus 3, vanaf vers 7. Evenzo mannen. Hier spreekt Petrus eerst over het huwelijk. Woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer. U bent immers ook uw mede-erfgename met haar, van de genade van het leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nou, hier leert de Bijbel ons eigenlijk dat als we oneenigheid hebben in ons huwelijk, dat je gebeden verhinderd worden. Jongen. Ik ga het gelijk bijleggen vanavond, zegt iemand hier. Nou, het gaat er niet om als je een keer een meningsverschil of een discussie, daar gaat het niet om. Maar Petrus spreekt over een situatie waar mannen hun vrouw niet eren, waar ze niet met begrip met haar samenwonen. In andere woorden, het is een omgeving van ruzie, strijd, oneenigheid. En Petrus zegt, je gebeden worden verhinderd. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nou zie je dat je sommige mensen eindeloos pastoraat kan geven. Handen op kan leggen. Sommigen zeggen, ja, als dat genezing werkt, waarom wordt dan niet iedereen genezen? Nou, je weet niet alle dingen, maar sommige dingen weet je wel vanuit het woord van God. En sommige mensen kun je handen opleggen. Bidden en vasten, profeteren, salven met olie, 6 liter. Maar laat ze eerst maar eens gaan wandelen in liefde in hun huwelijk. Dus soms zeg je met je, hoe kan het nou dat die en die niet genezen? Je ziet niet alles achter de voordeur. En dit is, er zijn meer redenen die het woord van God ons geeft. In Deuteronomium 29, vers 29, daar staat de geopenbaarde dingen zijn voor de mensenkinderen en de verborgen dingen zijn voor de Heer. Nou, soms, weet je, ik denk dat we allemaal wel eens gevraagd hebben. Heer, waarom is die en die niet genezen? Nou, weet je wat het antwoord is wat ik het meeste krijg van de Heer? Gaat je niks aan. De geopenbaarde dingen zijn voor de mensenkinderen. Zie je, de Bijbel geeft overal een antwoord op. Het is misschien niet het antwoord wat je wil, maar het is wel een antwoord. En de verborgen dingen zijn voor de Heer. Nou, je weet niet altijd alles wat er speelt. Maar één van de redenen zou kunnen zijn dat er ruzie en oneenigheid is, een levensstijl van ruzie en oneenigheid in hun huwelijk, waardoor je gebeden verhinderd worden. Als je niet wandelt in liefde, kom je niet in aanmerking voor de beloftes van het Nieuwe Testament. Petrus is nog niet klaar. Vers 8. Ook voor de mensen die niet gehuwd zijn. Ten slotte, wees allemaal eensgezind. Vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig. Vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Of laster met laster. Maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Opdat u zegen zult beërven. Nogmaals, ook voor de zegen zijn voorwaarden. Zie je dat? Wat moet je doen om de zegen van God te krijgen? Wees eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig, wees vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad, geen lasten met lasten. Maar zegen daarentegen. Dan door de wandel in liefde. Vergeef mensen, wees positief. Omdat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben, goede dagen wil zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad. Zijn lippen van het spreken van bedrog. Let op. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Van wie? Van de rechtvaardigen. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Nou, dit keer spreekt rechtvaardigen niet over je identiteit in Christus, maar over je levensstijl. Want Petrus schrijft dit aan de gelovigen. Aan de gelovigen. Dus dit gaat niet over, je hebt de gerechtigheid van God in Christus Jezus, je bent gerechtvaardigd. Dat is niet wat dit hier over heeft. Hij heeft het hier over gerechtigheid praktiseren. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere wat je erbij gegeven. Dus dit spreekt tegen de christenen. Zegt Petrus. Keer je af van het kwade, doe het goede, zoek vrede, heb de broeders lief. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Nou, de Bijbel is soms duidelijker dan sommige mensen zouden willen. Ja. Wat is een van de omgekeerde dingen van liefde, is ook hoogmoed. Hoogmoed. En weet je wat de Bijbel zegt over hoogmoed? Er zijn heel veel teksten over hoogmoed in de Bijbel. Maar dit is Nieuwe Testament, geen Oude Testament. We zitten niet in Habakkuk of Leviticus. Jacobus 4. Daar staat in vers 6. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan nederigen geeft hij genade. Nou, zou het zo kunnen zijn dat sommige mensen niet ontvangen hun gebedsverhoring, hun zegen, hun genezing, waar ze voor geloven, omdat ze in hoogmoed wandelen? Want God keert zich tegen hoogmoedigen. Is dat het Nieuwe Testament? God keert zich tegen hoogmoedigen. Nou, dat is onderwijs wat je niet vaak hoort. We horen veel meer God houdt van iedereen. Maar God keert zich tegen de hoogmoedigen. Hij geeft genade aan mensen die nederig zijn. Aan mensen die nederig zijn. En net Petrus zei, het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Dit is het Nieuwe Testament, zie je dat? God verwacht iets van ons. God verwacht iets van ons. En dat is dat we niet blijven wandelen als zondaren. En als babychristenen. Weet je, als je net tot geloof bent gekomen, is er genade. Maar als je na 40 jaar nog steeds een hork bent, is er iets mis. Dan hoor je het karakter van Christus te weerspiegelen. Dan hoort de vrucht van de geest in je leven zichtbaar te zijn. En dan hoort er geen hoogmoed te zijn. Dan hoort er geen kwaad te zijn. Amen. Dus dat is het nieuwe verbond. Nou, ik zal je nog eens laten zien. Jacobus hoofdstuk 4 vers 2. Jacobus hoofdstuk 4 vers 2. Nou, daarom zie je gewoon soms, als je dit soort dingen onderwijst, dan vallen bij sommige mensen in één keer puzzelstukjes op hun plek. Waarom dingen wel gebeuren? Het is niet altijd heel simpel. Heel zwart-wit. Want tegelijkertijd heb je met dit soort dingen te maken. Jacobus hoofdstuk 4 vers 2. U verlangt naar iets en u krijgt het niet. U benijdt anderen. U benijdt anderen. U beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd. Maar u krijgt niet omdat u niet bidt. En dan zegt de MBV in vers 3. En als u bidt, ontvangt u niets. En als u bidt, ontvangt u niets. En dan staat erachter omdat je motieven niet goed zijn. Dus mensen wandelen niet in liefde. Ze wandelen in nijd, ze wandelen in haat, ze wandelen in ruzie, ze wandelen in oneenigheid. Er is ruzie, strijd. Nou, dit zou kunnen klinken als sommige christelijke gemeentes. Ruzie, strijd, oneenigheid, nijd. Is van alles aan de hand en ondertussen blijven we maar doorbidden. Stop met bidden, bekeer je. Ga wandelen in liefde. Ga wandelen in liefde. Je kan bidden tot je ons weegt, maar waarom zegt als je bidt, ontvang je niks? Je kan eens goed niet bidden. Het heeft geen zin. Johannes zei ook, hè? Wat wij maar bidden, ontvangen we, omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Je wil wandelen in de wil van God. Nou, ik zou hier uren onderwijs over kunnen geven. Maar de wil van God, als je vraagt aan christenen, wie wil er wandelen in de wil van God? Dan denken we heel vaak, weet je, oh, wat is Gods plan voor mijn leven? Wat is Gods bestemming? Maar de wil van God in de Bijbel is altijd ten eerste een houding. Is een houding. Thessalonicenzen spreekt erover dat je wandelt in heiligheid en liefde. Want dat is de wil van God voor u in Christus Jezus. Hij zegt niet meteen dat je prediker wordt, dat je naar Afrika gaat, dat je apostel wordt. Nee, wandel eerst in heiligheid en liefde. Dat is de wil van God voor u in Christus Jezus. Wees dankbaar in alles. Verblijd u in alles, want dat is de wil van God voor u. De wil van God voor je gaat heel vaak gewoon eens om de houding waarmee je leeft.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
4: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
11: Holy, holy, holy,
12: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom weer naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig natuurlijk sinds vorige week met de brief aan de christenen in Colossenzen, in Colossea eigenlijk. Dus het boek van Colossenzen. En we zijn inmiddels bij Colossenzen 3. En het is alweer natuurlijk donderdag van de week, de vierde werkdag van de week. En ik geloof dat je tot nu toe een goede werkdag hebt. Alsof een goede werkweek of een goede schoolweek of een goede thuisweek, vakantieweek hebt gehad. In de naam van Jezus. Nou, we zijn begonnen bij Colossenzen 3 vorige week. En we zijn nu bij Colossenzen 3 vanaf vers 12. We zijn nu eigenlijk bij vers 12. Vers 12 zijn we gisteren geëindigd. Hij zegt, kleed u zich dan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden, met enige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar en vergeef de ene de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus vergeven heeft, zo moet u ook doen. Nou, hij zegt dus, kleed u met de nieuwe mens. En de nieuwe mens nummer 1 is uitverkorene. Je bent uitverkoren, je bent gekozen door God. Je hebt jezelf niet gekozen. Jezus zei, je hebt mij niet gekozen, maar ik heb jullie gekozen omdat u uit zou gaan en vrucht zou dragen. En dat u vrucht tot in de eeuwigheid zou blijven. Okay, je bent gekozen door God. Omdat hij jou heeft gekozen, ben je zeker. Je bent zeker. Je kan hem niet loslaten. Want hij heeft jou gekozen. Je hebt hem niet gekozen. Hij heeft jou gekozen zelf. Okay? Je hebt nergens om naartoe te gaan. Okay? En je bent, dan zegt hij, heilig. Je bent heilig. Je bent heilig. Je probeert niet om heilig te zijn. De nieuwe mens in Christus is al heilig. Dit is niet wat ze ons vaak onderwijzen. Nogmaals. U bent al heilig. Jij bent al heilig in Christus. Nou, ik ga gewoon jij blijven gebruiken misschien. Is makkelijker. Tuurlijk, uit respect zeggen we altijd u. Maar laat mij gewoon jij gebruiken. Want de meeste mensen zeggen toch, noem mij geen u, noem mij jij. Ik ben niet oud, zeggen ze altijd. Ik ga gewoon jij gebruiken, oké? Jij bent heilig in Christus. Het moet diep zinken in je hart. Jij bent heilig in Christus. Laat het diep zinken tot uw hart. Het heeft niks te maken met wat je hebt gedaan. Het heeft te maken met het nieuwe mens. Kijk, de Heilige Geest kan sowieso niet leven in iets wat niet heilig is. En als je zegt dat de Heilige Geest in jou is, dan ben je heilig. Nou, sommige mensen wandelen niet naar hun heiligheid. Okay, dat is totaal wat anders. Okay? Ze wandelen niet naar hun heiligheid. Maar dat betekent niet dat ze niet heilig zijn. En dus nu, je moet dus gaan leren om te wandelen naar wat? Naar je heiligheid. Naar de heiligheid van God. Jij bent al heilig. Nou, kijk in het Oude Testament, oké? Toen God bij de berg Sinaï kwam. De Heer zei tegen Mozes, laat niemand dicht bij de berg komen. Zet een hek eromheen. Zodat zij de berg niet aanraken en ik zal ze gewoon doodmaken. Zelfs geen dieren mochten dichterbij komen. Waarom? De Heer zei, het is een heilige grond. Nou, wat heeft de berg gedaan? Niks. Dat berg werd een heilige grond omdat God daar was. Overal waar God is, is heilig. Want anders kan God daar niet komen. Weet je, toen Mozes de Heer ontmoette in de woestijn. De Heer zegt, doe uw sandalen uit, want u staat op heilige grond. Nou, wat heeft dat grond gedaan? Niks. Dat grond was daar gewoon de hele tijd. Maar omdat God daar was op dat moment, de Heer zei, dat grond is heilig. Dus je bent heilig, niet omdat je iets hebt gedaan. Je bent heilig omdat je in Christus gelooft en je bent opnieuw geboren. En je hebt de nieuwe mens aangedaan. Dat is wat jou heilig heeft gemaakt. Dat is wat jou heilig maakt. Nogmaals, dat is wat jou heilig heeft wat gemaakt. Dus het is belangrijk. Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Dat je heilig bent in Christus. Je probeert nogmaals niet om heilig te zijn. Je bent al wat? Heilig in Christus. Dat is nummer 2. En zegt nummer 3. Je bent geliefd. Je bent geliefd. Je bent geliefden. Beloved. Geliefden. Nou weet je, als je verliefd bent, zeggen wij, je zijn geliefden van elkaar. Je houdt van elkaar. Nou, wij zijn geliefden van God. Hij houdt van ons. Hij heeft ons uitgekozen. Hij heeft ons heilig gemaakt. We zijn zijn geliefden. Man. Dit zijn de Nieuw Testamentische realiteit. Het zijn de realiteit van de nieuwe schepping. Dit moet uw mindset zijn. Dit moet uw overdenking zijn. U moet je overpeinzen. En zeggen van, hey, ik ben heilig. Wauw. Oké. Nou, als je dat meer over na gaan denken, dan ga je meer in jouw heiligheid wandelen. Dan ga je dingen laten die onheilig zijn. Waarom? Je gaat steeds meer beseffen wie u bent, wie je bent in Christus. Nou, dan zegt hij, omdat je een nieuwe mens hebt aangetrokken en je bent heilig en je bent uitverkoren en je bent geliefde, wees met innerlijke gevoelens van ontferming. Dus je moet oprecht van mensen houden. Oprecht van mensen houden. In innerlijke gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid. Vriendelijk zijn. Nederigheid. Zachtmoedigheid. Geduld. Verdraag elkaar en vergeef de ene als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Er zijn dingen die bij ons heiligheid passen. Onze nieuwe natuur. We zijn oprecht van binnen. We houden van mensen oprecht. We zijn vriendelijk. We zijn nederig. We zijn zachtmoedig. We proberen al deze dingen niet te doen. Dit zijn wie we zijn. We zijn geduldig. Paulus sprak over de vruchten van de geest in Galaten 5. Spreekt u daarover? De vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echte liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Nou, hij praat niet over de vrucht van de Heilige Geest. Hij praat over de vrucht van de menselijke geest. Het is niet de vrucht van de Heilige Geest. Het is de vrucht van de menselijke geest. Want de menselijke geest heeft vruchten. Jezus zei, ik ben de wijnstok. En gij zij de ranken. En elke rank in mij die geen vrucht draagt, hak ik weg. Of hak de Vader weg. De vruchten van de geest in Galaten 5 is de vruchten van jouw opnieuw geboren geest. Opnieuw geboren wordt menselijke geest. Dat zijn de vruchten van de opnieuw geboren menselijke geest. Niet de vruchten van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft geen vruchten. Wij zijn... De mensen, de geesten, de vruchten hebben. De Heilige Geest is God. En hij is al, alles wat hij doet is al goed. Maar de vruchten van je opnieuw geboren geest. En daarom zegt hij het, dus omdat je dus de nieuwe mens hebt aangedaan, kleedt u zich met enige ontferming, gevoelens voor elkaar, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, zoals Christus ons ook vergeven heeft. Vers 14 zegt hij, en kleed u zich boven alles met de liefde. Kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Weet je, Paulus zegt in Galaten 5, sorry. Zegt hij, de vrucht van de geest is. Hij zegt niet de vruchten, de vrucht van de geest is. Dat is de vrucht van de geest. Dat betekent dus, wat de vrucht, dat is maar één vrucht, dat is liefde. Uit liefde komen al de andere dingen. Uit liefde komt blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Uit liefde komen al deze dingen voort. Hij zegt de vrucht van de geest, niet de vruchten. De vrucht van jouw opnieuw geboren geest is liefde. Vanuit liefde komen de andere dingen. Daarom gaat hij je door met enige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar als de ene een klacht heeft tegen de ander. Alles begint vanuit de liefde van God. En daarom zegt hij dus, kleed u boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. De liefde is de voornaamste vrucht en vanuit liefde komt alles. Komt alles van de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping is een schepping van liefde. U bent een creatie van liefde. De liefde van God is zo diep in uw hart. Alleen je moet het soms zijn vrije doorgang laten hebben. Dus met andere woorden, laat de liefde overheersen. Dat is belangrijk. Nou, Romeinen 5, ik ga je laten zien. Ik ga even iets laten zien over de liefde. Romeinen 5 vers 5 zegt hij, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven heeft. Zolang de Heilige Geest in u is, dat betekent dus je bent opnieuw geboren. De liefde van God is vol in uw hart. U wilt niemand haten, 100% niet. Kijk, wanneer je opnieuw geboren bent, ten alle tijden de liefde van God is aanwezig in ons harten, is in je hart. Alleen soms moet je het gewoon de vrije doorgang laten gaan. Als je oprecht opnieuw geboren bent, je wilt geen ruzie en vechten en al deze dingen en slechte dingen zeggen. Nee, dat wil je niet. Automatisch wil je dat niet van binnen. Maar soms, de vlees neemt de overhand. Daarom zegt hij dus in vers 5, dood dan al deze deeds, al deze daden van het aardse lichaam. Zodat je de geest meer, de vrucht van de geest meer zal laten werken. Nou, een van de manieren om dat te doen is door meer tijd te nemen in gebed en gewoon stille tijd. Stille tijd. Daar heeft God de kans om je hart te veranderen. In een plek van stilte. Niet precies stilte. Je kan ook aan het bidden zijn. Stille tijd betekent niet dat je stil bent, oké? Okay? Ik weet niet waarom we het stille tijd eigenlijk noemen. Maar het betekent niet dat je stil bent. Het kan ook zijn dat je aan het bidden bent in tongen. Of in de geest. Of met je eigen woorden. Dat is ook stille tijd. Oké, okay, maar bij zo'n plek. Je geeft God de mogelijkheid om aan je hart te werken. En ook vasten. Vasten helpt je om de vlees. Om het lichaam gewoon even te temmen. Onder bedwang te houden. Halleluja. Als je een vaste bent. Kijk, meestal als je een vaste bent, zeg je vast voor een lange tijd. Misschien 3 dagen, 5 dagen, 10 dagen. En je eet niet, volledig niet. Okay? Maar je vast, zeg maar, gewoon 3 dagen achter elkaar niet eten. Wat gebeurt er? Je hebt geen zin om ruzie te maken met mensen. Totaal niet. Je wilt gewoon focussen op één ding. Je wilt gewoon focussen op God. Vasten helpt je om je lichaam te temmen. Zodat de geest meer ruimte krijgt om te bewegen. Door jou heen. Jouw eigen geest, oké? Okay? Ik praat niet eens over de Heilige Geest. Meer jouw eigen geest. Dat je eigen geest meer de toegang krijgt om boven de natuurlijke neigingen te stijgen. In de naam van Jezus. Nou, laten we even doorlezen. Vers 15. Hij zegt, en laat de vrede van God heersen in uw harten. Zie je dat? Wat u ook in één lichaam geroepen bent. En dan zegt hij, wees dankbaar. Het is belangrijk om dankbaar te zijn. Nou, Paulus is eigenlijk het christelijke levenswandel aan het uitleggen. Wat hoort bij de christen zijn. Innige gevoelens voor elkaar, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. De liefde. Hij zegt, dat is de band van de volmaaktheid. Hij zegt, laat de liefde in u zijn. Dat is de band van de volmaaktheid. Liefde. Laat de liefde hard in uw hart werken. Dat is de band van de wat? Van de volmaaktheid. En zegt hij, laat de vrede van God heersen in uw hart. Wat u ook in één lichaam geroepen bent, wees dankbaar. Dus hij zegt, hey, laat Gods vrede ten alle tijden in u zijn. Laat Gods vrede ten alle tijden in u zijn. Laat het heersen eigenlijk. Geef het de doorgang. Hoe doe je dat? Door tegen jezelf te zeggen, ik zou niet meer willen stressen. Ik ga niet meer stressen en ik ga in Gods woord vertrouwen dat het goed zal komen. Dat is een simpele manier hoe je het doet. Je zegt, ik ga niet meer stressen. Maar ik ga gewoon vertrouwen dat God het kan doen. Want hij heeft het gezegd en hij zou het ook doen. Hij zegt, laat de vrede van God heersen. Het is, jij moet de vrede van God zelf laten heersen in je hart. U moet het zelf doen. Jij moet het zelf doen. Het is niet God die dat voor jou zal doen. Want de vrede van God is al reeds in je hart. Maar wanneer de problemen komen, het is aan jou zelf om dat vrede gewoon door te laten gaan. Om dat te laten overheersen. Boven de problemen die uw gedachten of uw gezindheid wilt bedrukken op dat moment. Het is aan jezelf om te zeggen, ik weiger. Ik weiger om te stressen. Ik weiger om mijzelf druk te maken. De Bijbel zegt in Filippenzen 4, vers 6. Wees bezorgd om niets. Maak je nergens zorgen over. Wees bezorgd om niets. Maar in alles door gebeden en smeking met dankzegging laat uw verzoek bekend worden bij de Heer. En dan zegt de ende vrede van God zal uw harten bewaren. Het is aan onszelf om niet te stressen. God heeft ons dat vrede ook gegeven in ons hart. Maar laat de vrede zijn doorgang hebben. Het is net alsof er is een deurtje in ons hart en daarin zit vrede. Nou, ineens komen de problemen in ons huis binnen. Nou, hij zegt, hey, maak dat deur open van vrede. Laat de vrede dat hele huis overnemen. Stel je voor, je woont in een huis en er zijn meerdere kamers. Oké, dat is je hart. Okay, en één kamer is vrede. De deur is dicht. En nu ineens, problemen komen in het huis. Ze zeggen, hey, doe de deur van vrede open. Zodat vrede zal overheersen in je hart. Nou, mijn tijd is alweer bijna om. Vandaag, morgen gaan we door met vers 16. Met vers 16 van hoofdstuk 3. Want nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen. God zegen. Hebt een gezegende dag.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment

0: De eerste keer sprak God deze woorden tot Jezus toen hij in de Jordaan gedoopt was en hij zijn bediening begon. De tweede keer dat God deze woorden tot zijn zoon sprak, was aan het einde van zijn bediening. Toen zei God opnieuw: "Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem." Matteüs 17, vers 5. Voordat Jezus in Jeruzalem zal sterven, gaat hij met Petrus, Jacobus en Johannes een berg op om te bidden. En terwijl Jezus aan het bidden is, verandert hij voor hun ogen van gedaante. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen uit de hemel om Jezus voor te bereiden op de laatste 18 uur van zijn bediening op aarde. Lucas schrijft hierover. Zij spraken over het levenseinde dat Jezus in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Lucas 9, vers 31. Op dat moment glijdt de schaduw van een stralende wolk over hen heen en klinkt voor de tweede keer Gods stem uit de wolk: "Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem." Opmerkelijk. Zowel aan het begin als aan het einde van zijn bediening hoort Jezus deze woorden van God: "Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde." De eerste keer vond dit plaats op het laagste punt van Israël, de Jordaan. De tweede keer op een van de hoogste punten van Israël. En volgens de traditie was dit de berg Tabor. In eenheid met Christus spreekt God deze woorden ook tot jou. Op zowel de bergtop als in het dal. Op het hoogtepunt en in het dieptepunt van je leven zegt God tegen jou: "Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde." Hou je vast aan deze woorden en laat ze nooit meer roven. Want na de doop in de Jordaan werd Jezus door de boze verzocht in de woestijn met deze woorden. Luister goed, Matteüs 4, vers 3. "Als u de zoon van God bent." Misschien lag de grootste verleiding voor Jezus wel hierin, dat de duivel het woord geliefde had weggelaten. Hij zei niet: "Jij bent Gods geliefde zoon, je bent de zoon van God." De boze wil ook jou laten vergeten dat jij Gods geliefde kind bent. Onthoud dat je elke keer als jij God je vader noemt, je bevestigt dat je zijn geliefde kind bent.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
4: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen? Luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet? Dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik

0: hoorde van anderen en las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn, van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn, dat is de opgave. De Bijbel zegt: de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die Hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel: laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me: u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En Hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral, wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet open krijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring, na 45 jaar. Een man schreef me, 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven, ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook. Voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u, stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbede verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt, werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Vanochtend spreken wij, en ik ben Kees Floorsen, over de vraag: wie behaag jij?
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words: God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Een van de oneindig rijke zegeningen van de Bijbel is dat ze ons in staat stelt om het leven te zien vanuit Gods oogpunt. Gods kijk op kracht en onze menselijke kijk op kracht bijvoorbeeld zijn twee absoluut totale tegenpolen van elkaar. Deze tweedeling leidt ons natuurlijk naar de vraag: wat is Gods standaard voor kracht? Ik geloof dat deze vraag beantwoord wordt in een vers uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 15, vers 1... waar Paulus het volgende schreef: maar wij, die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Toen God mij voor het eerst de ogen opende om te zien hoe hij kracht meet, maakte dit een diepe en blijvende indruk op mij. God onderwees mij dat het Bijbelse teken van geestelijke kracht niet is hoeveel jij kunt doen, maar hoeveel zwakheden van anderen je kunt dragen. Het mag dan voldoening geven om sterk te zijn in je eigen kunnen, maar dat vereist eigenlijk helemaal niet zoveel geestelijke kracht. Geestelijke kracht is wel een vereiste als je de zwakheden van anderen wil, kan en gaat dragen. Ik geloof dat de geestelijke kracht door God en Bijbel wordt gemeten naar de mate waar we in staat zijn om andere mensen te helpen hun zwakheden te dragen. Voor mij is dit nooit een gemakkelijke opdracht geweest. Dit soort kracht en de wijze waarop het gemeten wordt is tegenovergesteld aan de geest van onze tijd. De geest van deze, van onze tijd, zegt: pak wat je pakken kunt voor jezelf. Laat de zwakken maar voor zichzelf zorgen. De uitdaging om de zwakheden van anderen te dragen kan op vele gebieden van het leven worden toegepast. Maar ik wil hier maar één voorbeeld nemen: de kwestie van abortus. Abortus is niet alleen maar afschuwelijk omdat het in feite gewoon moord is, nee, abortus is ook verwerpelijk omdat de wortel die abortus rechtvaardigt, namelijk zelfgerichtheid, compleet tegenovergesteld is aan Jezus' voorbeeld. Als christenen horen we het zwakke niet de rug toe te keren om dan maar te zwijgen over de beslissing hen bewust weg te doen uit ons leven. Een van de opvallende kenmerken van christenen in de eerste eeuw was dat zij zorg droegen voor de zwakken. Ze verpleegden de zieken, ze schreven hen niet af en dit maakte grote indruk op de samenleving van toen. Niet-christenen begrepen niet waarom christenen bewogen waren met mensen die zelf niets te geven hadden, mensen die eerder als last werden beschouwd. Ik geloof dat het afschrijven van mensen als een last geen teken is van kracht. Sterker nog, het is zwakheid. De zogenaamde lasten, de arbeidsongeschikten, de zieken, de gelovigen die zwak zijn in hun geloof, vormen de belangrijkste test van ons geestelijke kracht. We kunnen het onszelf niet veroorloven om te leven naar de standaarden van deze tijd. Die vertellen ons immers dat we onszelf op de eerste plek moeten zetten. De mensen die ons toch alleen maar zouden kunnen afremmen, moeten we maar vergeten. Nee, het is het tegenovergestelde. En onze redding en onze positie in Christus geeft ons juist alle geestelijke kracht die nodig is om voor hen te zorgen in Jezus' naam.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Mijn God voorziet. U bent Yahweh Jireh, mijn God die voorziet. Ik belijd, mij ontbreekt niets. Ik vraag me dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we aantrekken, want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Mijn hemelse Vader weet wel dat ik dat allemaal nodig heb. Ik zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan krijg ik dat alles erbij. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van mij aanvullen door Christus Jezus. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zo'n gave niet al het andere ook schenken? Want ik ken de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van mij arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. Daarom vertrouw ik op u, omdat ik uw naam ken. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. U bent mijn God die voorziet. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Laat dit ons gebed zijn. Hemelse Vader, dank u voor de kracht om mijn armen heen te slaan om zwakke mensen. Werk met uw geest door mij heen om treurenden te troosten, zwakke medegelovigen weer moed en kracht te geven en om zieken en hulpbehoevenden te helpen en verzorgen en heelheid te brengen in uw naam. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.
7: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
8: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprins.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel.
13: Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
14: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
15: Nu te zien op New Faith Network.
16: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
17: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
15: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstel.

0: Bijzondere ontmoeting met God op je wacht. Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: feestelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
1: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: God Radio staat aan.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What did he do?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis.

0: Hart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
1: Apparently the best writing comes straight from the heart.
2: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: God Radio staat aan.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Counting down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
4: Top 33!
3: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus roept het uit in 1 Korinthe 15, vers 54 en 55. De dood is verslonden en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? En dan legt hij het uit. De angel van de dood is de zonde. Op een prachtige zomerdag rijdt een vader met zijn 6-jarige dochter in zijn BMW over zere wegen. Er is geen wolkje aan de lucht. De zon schijnt en de vogels fluiten. De kleine Anne zit naast vader. In mijn verhaal kan en mag dat. Natuurlijk wel met de veiligheidsgordel om. En ze genieten van elkaar en van de autorit. Plotseling verandert de atmosfeer in de auto. Anne ziet dat een bij de auto is binnengedrongen. Ze is nog klein en weet niet hoe dit kon gebeuren, maar ze weet al wel dat een bij een angel heeft. En als de bij je met zijn angel steekt, dan doet het heel veel pijn. Ze begint heftig met de armen te zwaaien en roept meerdere keren: papa, papa, een bij. De situatie is niet ongevaarlijk. Ze rijden met grote snelheid over de weg en vader weet dat hij moet ingrijpen. En met één beweging neemt hij de bij met zijn hand gevangen. Anne begint te huilen. Papa, de angel. Ze weet dat de bij de hand van haar vader zal doorboren. Maar wat Anne niet weet, is dat als de bij de hand van de vader doorboort, de angel zal afbreken en de bij zal sterven. Paulus noemt de zonde de angel van de dood, die de hand van Jezus zou doorboren. Maar niemand wist dat daardoor de dood zijn macht over ons zou verliezen. Door Jezus met onze zonde tot zonde te maken, drong de angel van de dood zijn ziel, geest en lichaam binnen. Jezus gaf zijn leven om te sterven, zodat hij de sleutels van de dood en het dodenrijk af kon nemen om op te staan uit het graf. De dood jaagt ons nu geen angst meer aan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

people. Numbers 6:24.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Wat als deze zomer een bijzondere ontmoeting met God op je wacht? Van 12 tot en met 16 augustus vindt in Amsterdam de eerste internationale Glory Power Encounter plaats. Georganiseerd door Winners Harvest Worship Center. 5 dagen vol krachtige aanbidding, gebed en inspirerend Bijbels onderwijs. Samen met gelovigen uit verschillende kerken en landen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Meld je aan via Eventbrite. Zoek op Glory Power Encounter of mail naar registration@winnersharvest.com. The Glory Power Encounter. The place of His appearing. In Winners Harvest Worship Center Amsterdam.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De Schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Guard Radio staat aan.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Holy, holy, holy, you Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.